0: the setup of the planet, one thing. Somebody set something up a long time ago that's working really to hold everybody back, not only me. But what I'm dealing with is actually change things around the other way where it'd be beneficial for everybody instead of so destructive for everybody. Because it all ends up that way. It sets up a setup for destruction. Soon or late.
1: Юрия Алексеевича Гагарина, спутника «Восток».
2: T-minus 18 seconds and counting engine start.
3: You have firing signal.
4: Good Lord, ride all the way.
3: Godspeed, John Glenn.
5: Roger, we're underway.
6: Liftoff. All right, liftoff and the clock has started. This is Freedom 7. The fuel is go. All systems are go. What a beautiful view.
7: All right, you're looking good.
8: Transmission is coming to you approximately halfway between the moon and the earth.
9: Bolshevisme, kapitalisme en jodendom worden uit Europa verdrongen. Een nieuwe samenleving organiseert zich om de nieuwe Europese kern, die gevormd wordt door de nationaal-socialistische bewegingen in Europa onder leiding van Adolf Hitler. Aan het gezamenlijke front in het oosten tegen het allenbelagende bolshevisme worden de fundamenten van deze nieuwe Europese orde gelegd. Legionairs aller landen zetten hier alles wat voor hen waarde heeft in om een beter Europa tot stand te brengen. Later keren deze soldaten tot hun arbeid terug. De kameraadschap van soldaten wordt een kameraadschap van arbeiders aller landen. Zij dragen de nieuwe Europese orde in hun hart. Trek met hen op, aan het front in het oosten of aan het front thuis. Schouder aan schouder, het Duitsland voor een nieuw Europa.

0: Druk geweest?
1: Het ging.
0: Ik ben zeker blij dat je nu eindelijk naar je bed toe kan, hè? Kou of blond? Of donker, dat maakt me niet uit. Nee, zo eentje als jij, die brengt het geld wel op.
1: Wat maak jij nou?
0: Heb jij wel geld bij je?
1: Tuurlijk heb ik geld bij me, wat denk je?
0: Dit ritje is gratis, schat. Als jij even aardig voor me bent.
1: Mijn werk zit erop voor vanavond, schat.
0: Oh, stel je niet aan, dan werk je maar wat over, hoor.
1: Breng me nu maar gewoon naar huis.
0: Ah! Hou je kop, tering jij, wat denk je wel? Mij neem je niet in de maling, hoor. Vuile slet. Schiet op. Au! Nee. Au! Dit is hoor!